dur. Tanser holtje ze priekša, lorolijne ir iekša, in om garsonet adarit.